all dead. And overall, niemand weet. Niemand weet hoe het lopen zal.

eenzaam zijn mijn scherven. Minzaam is de geest. Ik was hier maar voor even.

erfgenaam van het verleden. Elk moment omarmd. Binnensmonds. Een plaats gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand destijds, gebroken mensen genezen. Te laat.